0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 120 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een ongeval is er op de A8, Zaandam-Amsterdam, 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Hou rekening met een vertraging van 45 minuten. Door veiligheidsmaatregelen is er op de A15 Ridderkerk-Europoort, 6 kilometer stilstaand, verkeer tussen Brielle en Havens, 6200-7000. Hou rekening met een vertraging van 21 minuten. Door een ongeval op een aansluitende weg is er op de A7 Hoorn-Zaanstad 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Weidewormer en knooppunt Zaandam. Hou rekening met een vertraging van 20 minuten. En tot zover de verkeersinformatie gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Radio
4: met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk. Zet hem aan. De rest komt vanzelf.
1: We gaan naar Manchester toe. Een band die geformeerd werd in 1972. En dan heb ik het over de formatie rondom Eric Stewart en Lol Cream. Oftewel de formatie 10cc. Hier zijn ze met Dreadlock Holiday.

Dreadlock Holiday was dat van de formatie 10cc. Die plaat die stamt uit 1978, stond maar liefst 3 weken op nummer 1 van de Nederlandse hitparade en stond in totaliteit 17 weken genoteerd. Lekker zomersplaatje van 10cc en de Dreadlock Holiday.

0: Weerbericht.
1: Dit is de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Vanochtend overheerst de bewolking en valt hier en daar wat lichte motregen, terwijl de temperatuur tegen het einde van de ochtend uiteenloopt van 12 graden in het oosten tot 16 in het westen. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen grijs en kan nog wat motregen vallen. Maar de temperatuur stijgt naar 18 graden in het noorden en oosten en lokaal 20 in het zuiden en westen. De zuidenwind draait naar zuidwest en is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het in het westen op, terwijl het midden en oosten langer bewolkt blijven en plaatselijk nog wat motregen krijgen. Morgen schijnt de zon geregeld tussen vriendelijke stapelwolken en hoge sluierbewolking. Blijft het droog en wordt het 17 of 18 graden. En tot zover het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, een feestje voor je oren.
1: In de ochtendshow gaan we door met de zanger van de formatie The Time Bandits. Hij heeft ooit één solo singeltje uitgebracht en het werd nog een leuke hit ook in Nederland. Ik heb het over Alidus Hidding. Hier is Hollywood 7.

0: Hij was destijds de leadzanger van de formatie The Time Bandits. Hij komt uit Drenthe, zijn naam is Alidus Hidding. En van hem hebben we nog een keer die hit gedraaid, Hollywood 7.
1: Coffee black,

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken uit het radiojournaal, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Veilig Thuis waarschuwt dat groeiende meldingen, ingewikkeldere situaties en personeelstekorten tot lange wachttijden leiden en vraagt om extra overheidsmiddelen. In Engeland en Wales komen dinsdag ongeveer 650 gevangenen eerder vrij, terwijl reclasseringsmedewerkers over werkdruk en mogelijke acties vanwege hun loon overleggen. Bij een achtbaanongeluk in een pretpark bij Atlanta kwam één persoon om het leven en raakte meerdere mensen gewond. Pandajong Lang Yue verhuist deze maand vanuit Rhenen naar China, waar het dier bijdraagt aan het voortbestaan van reuzenpanda's. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty, bekend als Junior in Breaking Bad, is overleden en de doodsoorzaak is onbekend. En tot zover de hoofdzaken uit het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 232 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Zonzeel en Zevenbergsenhoek. Hou rekening met een vertraging van 46 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is 14 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Hou rekening met een vertraging van 38 minuten. Op de N57 Voorne-Putten-Rotterdam is 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Rokanje en de A15 bij Brielle. Hou rekening met een vertraging van 24 minuten. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk staat 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Hou rekening met een vertraging van 23 minuten. Tot slot is er door een eerder ongeval op de A12 Arnhem-Den Haag 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Hou rekening met een vertraging van 22 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Radio Bergijk.
4: Met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk. De mooiste muziek in de beste kwaliteit.
1: Je hebt soms van die ochtenden dat je denkt van...

Als ik tegen jou zeg, dat was een plaatje van Harm Douwe Bremen, dan zal je zeggen, daar heb ik nog nooit van gehoord, dat kan kloppen. Want zijn pseudoniem was Alexander Curley. En die naam, die zegt jou wel wat natuurlijk. Hij is geboren in Haarlem op 14 augustus 1946 en overleden in Drachten, Friesland op 4 juni 2012. I'll Never Drink Again was dat van Alexander Curley.

0: Sportnieuws. Sportnieuws. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut. Gemaakt met AI. Tijdens de 18e Ben Bril Box Memorial in Carré verloor Willy Quiaconje in Amsterdam van Angelo Morejon in de derde ronde. Daardoor miste hij de WBC zilvertitel en voorlopig ook de kans op een gevecht om de wereldtitel. Coventry versloeg Newcastle thuis en behaalde na 25 jaar weer een Premier League zege voor eigen publiek. De goals van Jack Rudoni, Siddiqui Sherif, Alice Sims en Steven Mfuni hielpen Coventry uit de degradatiezone. Matthijs de Ligt keerde na ruim 10 maanden terug in de selectie van Manchester United en reisde mee naar Madrid. Hij kampte met een rugblessure en kan dinsdag tegen Atletico mogelijk minuten maken, waarbij United zijn inzet geleidelijk wil opbouwen. En dit was het Sportjournaal in 1 minuut, samengesteld door kunstmatige intelligentie.

0: Voor de Radio Bergijk programmering ga je naar de website. Je ziet er in een handig overzicht waar je deze week naar kan luisteren. radiobergijk.nl.
1: Bert Hering, de man die in Utrecht is geboren en heeft het over Julie July.

was het eerste hitsucces voor Bert Hering in de Nederlandse hitparade met zijn Juli July in 1995. Op 8 juli, om helemaal precies te zijn, kwam de plaat de Nederlandse hitparade binnen. Hoogste notering 9 stond toen 11 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En daarna heeft hij alleen nog maar tipnoteringen gehad.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het Radiojournaal, gemaakt door AI. Veilig Thuis kan meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling niet tijdig behandelen en vraagt het kabinet om extra geld. Vorig jaar kreeg de organisatie 136.000 meldingen. In de afgelopen jaren werd ongeveer de helft later opgepakt dan de wettelijke termijn van 5 dagen, waardoor mensen gemiddeld zo'n 2 maanden wachten. Alleen meldingen met acuut gevaar krijgen direct aandacht. De groei en toenemende complexiteit van de zaken, personeelstekorten en problemen in de jeugdzorg zorgen voor extra druk. Veilig Thuis vraagt om 70 miljoen euro voor extra personeel en betere samenwerking. Minister Sterk wil met gemeente en de organisatie bespreken waar de knelpunten liggen, maar heeft geen extra budget toegezegd.
2: In Engeland en Wales komen dinsdag ongeveer 650 gevangenen eerder vrij. Het is de tweede fase van een overheidsplan om de overvolle gevangenissen te ontlasten. De vrijgelatenen zitten straffen tot 2,5 jaar uit en hebben een derde van hun straf achter de tralies doorgebracht in plaats van de helft. De eerste groep van ongeveer 700 gevangenen kwam op 1 oktober vrij. Reclasseringsmedewerkers moeten toezicht houden op de vrijgelatenen. Een vakbond bespreekt dinsdag een stemming over mogelijke acties vanwege de werkdruk en het loon. De overheid heeft een loonsverhoging van 5% aangeboden, terwijl de bond 12% eist.
1: De politie onderzoekt een dodelijk incident bij attractiepark Six Flags Over Georgia, ten westen van Atlanta. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath kwam 1 persoon om het leven en raakten meerdere mensen gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. Het park zegt bedroefd te zijn over het incident.
2: Tot slot nog het weerbericht. Vanochtend overheerst de bewolking en valt hier en daar wat lichte motregen, terwijl de temperatuur tegen het einde van de ochtend uiteenloopt van 12 graden in het oosten tot 16 in het westen. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen grijs en kan nog wat motregen vallen, maar de temperatuur stijgt naar 18 graden in het noorden en oosten en lokaal 20 in het zuiden en westen. De zuidenwind draait naar zuidwest en is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. En dit was het Radiojournaal, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 410 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Hou rekening met een vertraging van 54 minuten. Dan is er op de A2 Den Bosch-Utrecht 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Rosmalen-West en Kerkdriel. Daar is een vertraging van 43 minuten. Verder is er door een ongeval op de A4 Den Haag-Rotterdam 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Den Haag-Ippenburg en Gaag-Aquaduct. Hou rekening met een vertraging van 40 minuten. Door een ongeval is er op de A4 knooppunt Sabina-Belgische grens 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Tolen en Bergen op Zoom. Daar is een vertraging van 38 minuten. Tot slot is er door een incident op aansluitende weg op de A7 Hoorn-Zaanstad 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Weidewormer en knooppunt Zaandam. Hou rekening met een vertraging van 33 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Radio Met Jacco Hagoort.

0: De leukste zender is Radio Bergijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: We gaan naar de United States of America. En daar heb ik voor je een Amerikaanse gospel- en soulzanger. En hij is zelfs dominee. Hij woont in Forest City. En hij is geboren op 13 april 1946. Ik heb het over Al Green, Let's Stay Together.

Al Green, Let's Stay Together uit 1971. En is het ooit een hit geweest in de Nederlandse hitparade? Het antwoord daarop is nee. Wel heeft hij hits gescoord met Put a Little Love in Your Heart, The Message is Love and Love is a Beautiful Thing. Maar in de top 2000 heeft hij wel een notering opgeleverd voor Let's Stay Together. De laatste notering was in 2021 met als notering 1986. Al Green en Let's Stay Together.

0: Weerbericht.
1: Dit is de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Vanochtend overheerst de bewolking en valt hier en daar wat lichte motregen. Terwijl de temperatuur tegen het einde van de ochtend uiteenloopt van 12 graden in het oosten tot 16 in het westen. Vanmiddag blijft het op veel plaatsen grijs en kan nog wat motregen vallen. Maar de temperatuur stijgt naar 18 graden in het noorden en oosten en lokaal 20 in het zuiden en westen. De zuidenwind draait naar zuidwest en is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het in het westen op, terwijl het midden en oosten langer bewolkt blijven en plaatselijk nog wat motregen krijgen. Morgen schijnt de zon geregeld tussen vriendelijke stapelwolken en hoge sluierbewolking. Blijft het droog en wordt het 17 of 18 graden. En tot zover het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Ook aanbevolen door mensen zonder smaak.
1: Inderdaad, we gaan de beuk er eens eventjes in gooien. En dat doen we dan met deze formatie uit Breda. Hier is Abel en Onderweg.

Zo gingen we terug naar 2000 met een nummer onderweg van de Bredase formatie Abel. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 5 februari en stond maar liefst 6 weken op nummer 1. Totaal stonden ze 17 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En de plaat is destijds ook nog geweest alarmschijf.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken uit het radiojournaal, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Veilig Thuis waarschuwt dat groeiende meldingen, ingewikkeldere situaties en personeelstekorten tot lange wachttijden leiden en vraagt om extra overheidsmiddelen. In Engeland en Wales komen dinsdag ongeveer 650 gevangenen eerder vrij, terwijl reclasseringsmedewerkers over werkdruk en mogelijke acties vanwege hun loon overleggen. Bij een achtbaanongeluk in een pretpark bij Atlanta kwam één persoon om het leven en raakte meerdere mensen gewond. Pandajong Lang Yue verhuist deze maand vanuit Renen naar China, waar het dier bijdraagt aan het voortbestaan van reuzenpanda's. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty, bekend als Junior in Breaking Bad, is overleden en de doodsoorzaak is onbekend. En tot zover de hoofdzaken uit het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Verkeer.
1: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 403 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 12 kilometer stilstaand verkeer tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. Hou rekening met een vertraging van 98 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum is 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Hank en Berkendam. Hou rekening met een vertraging van 48 minuten. Door een ongeval op de A4 Den Haag-Rotterdam is 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Den Haag-Ypenburg en het Gaag-Aquaduct. Hou rekening met een vertraging van 40 minuten. Door bergingswerkzaamheden is er op de A16 Breda-Rotterdam 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Rotterdam-Feyenoord en de Rottermeerentunnel. Hou rekening met een vertraging van 40 minuten. Tot slot is er op de A29 Sabina-Rotterdam 7 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beierland. Hou rekening met een vertraging van 40 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk. Fijn dat je ons gevonden hebt.
1: 21 maart 1979 werd de band opgericht door Wim Kerkhoff en Fred Pieck. Ik heb het over de Amazing Stroopwafels. Ze kwamen uit Rotterdam. Ze bestaan dus uit Wim Kerkhoff, Rien de Bruin en Arie van der Graaf. En wat dacht je van een van hun bekendste nummers om die nog eens een keer te gaan draaien? De Oude Maasweg.

De Amazing Stroopwafels met de Oude Maasweg staat op hun tweede LP, Mooi Weer. En het is origineel niet van hun, maar van Leon Russell's. En dan heet het Manhattan Island Serenade. De Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut. Gemaakt met AI. Tijdens de 18e Ben Bril Box Memorial in Carré verloor Willy Quiaconje in Amsterdam van Angelo Morejon in de derde ronde. Daardoor miste hij de WBC zilvertitel en voorlopig ook de kans op een gevecht om de wereldtitel. Coventry versloeg Newcastle thuis en behaalde na 25 jaar weer een Premier League zege voor eigen publiek. De goals van Jack Rudoni, Siddiqui Sherif, Ellis Sims en Steven Mfuni hielpen Coventry uit de degradatiezone. Matthijs de Ligt keerde na ruim 10 maanden terug in de selectie van Manchester United en reisde mee naar Madrid. Hij kampte met een rugblessure en kan dinsdag tegen Atletico mogelijk minuten maken, waarbij United zijn inzet geleidelijk wil opbouwen. En dit was het Sportjournaal in 1 minuut, samengesteld door kunstmatige intelligentie.

0: De hits vliegen om je oren bij Radio Bergijk.
1: We gaan door met een Nederlandse band, oftewel de zogenaamde Nederpop. Ze kwamen destijds uit Apeldoorn en Zwolle. Ik heb het over Air Bubble. En ze scoorden toen de tijd een hele grote hit met dit nummer, Racing Car.

De Nederlandse formatie Air Bubble en Racing Car uit het jaar 1976. Toen de tijd hoogste positie, nummer 7. En ze stonden in totaliteit 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.